ubwa mbere ho umwambaro utegerezwa gufuka ubwambure bwacu mu buryo bukwiye. Utegerezwa kuba udafata kandi udasambaraye cyane. Utegerezwa kuba ujanye nuko ikirere kimeze. Ni ukuvuga ususurutsa mu gihe cy'imbeho cyanke utanga akayaga mu gihe cy'ubushyuhe. Utegerezwa kuba ubutuma dusanirwa atari ubutuma batujyanira kara cyanke ngo baturabe rimwe ntibongere kubaho kagusubira kuturaba. Utegerezwa kuba ukwiranye n'ubujyo dufise atari kubera ugezweho. Utegerezwa kuba ukomeye kandi ugukwiriye. Aha nkaca manura abakenyezi bibungenze ko bo kwambara impuzu zibakwiye ariko zitabadwega. Mu gihe woranya imyambaro yawe muri ubwo buryo, ushobora kwibonera ko uzogira amagara meza kandi uzogendera ubuntu bitume bubahwa na bose.

0: ataro kugira ni kwishengero kugigisha abandi bose namazi ubutumwa bose bazobaze kurukira isatano kugira ngo kugikamura
1: murakoze cyane

0: Ndabashimire cyane cyane mwebwe mwese mubandanye muri ko muradukwikena kanya gatoni mu munota umwe gusa ikiganiro tuja kuba tugisozereye rero watumiwe ukaba wumvise izina ryawe barivuze ntiwirengagize ubwo butumire kubera ko hariho abantu benshi cyane bari kuvugwa mu mazina mugabo rero batavuzwe mugabo bakaba bakuvuze mba rero kukuye kwitaba ubutumire bw'ijuru kugira ngo ushobore kurukana n'abandi isabato mana ibandanye kukwitwararika kandi ibandanye kugira neza ibindi biganiro birabandanya ibindi biganiro birabandanya ariko rero ikiganiro tumira wawe mu kanya gato tujya kuba tugisozere
1: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.